geklap of groet drink. Verstop en koffie schenk. Los met cherry of titties bij. Je kan afpak of net braai. Die oefen verbergse routes.

0: Uh-oh. En dus Flo Rida daarmee het I Don't Like It, I Love It. En dan Selena Gomez met Hit the Lights.
1: It's

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: Speel jouw stasie.
1: Biggie Engels, Biggie Afrikaans, ons doen dit in jou taal.
0: In jou taal.
1: Jouw stasie. Jouw stasie.
2: www.joustasie.net. Jouw stasie, waar jij zaak maakt.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net. Hierdie program was met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Local is lekker, en dis precies wat Mario's local auctioneers en retail shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewe. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte die in sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Raadmanstraat, Barrow Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's local auctioneers en retail shop, beste prijse, beste diens.

nogmaals hartelijke goeiemiddag aan jou. Dit was so pas 4 uur. Dit is nou precies 1 minuut na 4, om as het ware precies recht te wees. En dis nou tyd vir jou nuus in Afrikaans op Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

Van Hartebeespoortdam tot Hartenbos. Van Kruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Dan maak ons goed, draai ik hier vinnig hier in, in Gauteng, die Indie en Daniel Berg snelweg daar in de zuidelijke richting. Dus die afrit bij die N4. Een stilstaande voertuig op die N4 Zuid, daar bij die proefplaats Wisselaar. Die schouder van die pad, wat reeds gesluit is daar. KwaZulu-Natal, die N3 Zuid. Het is die afrit vanaf Market Road. Stilstaande voertuig op die N3 Zuid. Daar bij die afrit bij Ashburton. Dat is die Ashburton Wisselaar, wat in die richting is van Market Road. Rij voorzichtig. En dan alsjeblieft hou die wind en weer en reën in gedachte als jy op die Weskaapse paaie beweeg. Als gevolg van hierdie geweldige sterk wind, kan dit invloed hee ook op jou bestuursvermoë. Alsjeblieft, wees baie, baie voorzichtig. As daar enige terugrapportering is van verkeersprobleme, wat ook dan natuurlijk verband hou met die weersituasie, 061-511-2602, en kom ons waarskie ons ander padgebruikers. Ek het reeds genoem dat die luisteraars van jou stasie Saamkuier en Riebeek Vallei Radio, en is beide hierdie areas, Kaapstad en Brackenfell, wat op die stadium geteister word door stormwind en stormreen, so hou ons op hoogte van sake, so dat ons luisteraars daar ook natuurlijk kan veilig hou. Ons neem een vinnige handelsbreek en daarna is het tijd vir Bonnie Tyler saam met Shaken Stevens, A Rocking Good Way.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik dagelijks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kostbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
0: Tech Nord Rustenburg is a family-oriented community-based mind. Company who has delivered mining services and products for 25 years in Rustenburg and the surrounding areas. We are proud to show our support of the 2026 Skyway Kids Golf Day with Hearties FM at the Seasons Golf Club on the 15th.
2: Assist with joint mobility and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM, muziek voor jou oren.

Ja, ons luisteraars is slim van maar over. Dadelijk die antwoord, niet te lang gewacht nie, ons het... Ons het hier 4 deelnemers wat allemaal die correcte antwoord verskaf het. Ons moet de eerste, tweede en de derde plek geef vanmiddag. Hoe kom net 3 plekken na was 4 deelnemers? Want 2 het op diezelfde plek ingekomen. En kom ons begin heel voor. Die eerste plek vanmiddag wat verdien word door Norman Turin van Durban. Norman sê die woord is follow. Heeltemal correct Norman, jy is in die eerste plek. Net na jou het ons gehad Johan Smith en die

0: SFM Nuus.
1: Dit is aardelijk een goeiemiddag aan jou. Dit was so pas 5 minuten na 5. Dit is tijd vir jou 5 uur nuus op jou gunsteling radio. En bly ingeskakel, my naam is Hein. Welkom aan die luisteraars van jou stasie en Riebeek Valley Radio. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 5.

En natuurlik, die vliegtuig wat is van Desert Air en het naby Sossus Vallei in Namibië neergestort. Die wrak van die vliegtuig is maandagochtend omstreeks 8:45 gevind, nadat die vliegtuig Sondag blijkbaar nie by sy bestemming aangekom het nie. Daar was geen oorlewendes nie. Dan ook wat wereldnuus aanbetref, een Amerikaanse burger en een Franse vrou wat aan boord was van die passagiersskip waarop die dodelike hantavirus uitgebreek het, het positief vir die virus getoets. Die Franse vrou was een van 5 Franse passagiers wat van die MV Hondios teruggevlieg en in isolatie in Parijs geplaas is. Volgens Stefanie Rust, die Frankrykse minister van Gezondheid, het die vrou sondag aan begin siek voel en toetse het positief teruggekom. Het Amerikaanse departement van Gezondheid het laat sondag gesê aan Amerikaanse burger wat van die skip onruim is toon ligte symptome terwyl een ander positief getoets het vir die Andes virus, die enigste hantavirus stam wat tussen mense oorgedra kan word. En ek dink ons met hierdie situasie baie fyn dop om te kyk waarheen beweeg dit. Ja, ons is baie lichtig om te sien wat hier gaan gebeur.

Kerstvinding confetti daar van Tilbert Pretorius. En is 38 minuten na 5. Kom eens kijken naar die situatie wat die sport dan betreft. Sportnieuws volgende. En dan natuurlijk nog muziek. En herhaaldelijk nog muziek. Tot en met 2 sessies kan dan alles weer niet het voor die laatste keer. Maar kom eens kijken naar die sportnieuws.

Brimlow, wat in 2018 op 15-jarige leeftijd die jongste amateur nog was, wat vir die Suid-Afrikaanse of Suid-Amerikaanse eerder open kon kwalificeer, het die Kataloniese toernooi met de wentelling van 260 houwe verower. Hy was met 14 houwe baas en dit was net 1 hou minder as Tiger Woods se rekord oorwinning van 15 houwe wat hy reeds in 2000 in die Amerikaanse open opgestel het. Brimlow het die 4 rondes in 70,64 en 63 en 63 houwe voltooi en afgesien van die eerste prysgeld van bykans 7,6 miljoen rand het hy verdere $50,000 met sy nieuwe baanrekord van 63 houwe.

0: FM, nieuws.
1: Alles aardelijke goeienavond aan jou. Er is op die kop 6 uur in tijd voor je nieuws op Hardies FM, jouw statie in Riebeek Valley Radio.

Ons kyk eers aan die wisselkoerse, die rand wat tans verhandel teenoor die dollar, R16.40, die randse verhandeling teenoor die Britse pond is op R22.39, en dan verhandel die rand natuurlijk teenoor die euro, R19.32. Die prijs van goud is tans $4,729, 34 cent per fyn ons. Die prijs vir een vat Brent olie op die stadium $104 en 16 cent per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 6 uur op jou gunsteling radio. Hoor weer nuus op Hartie FM morgenoggend om 7 uur.

FM, nieuws. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

dat was dan ons muziekje is het dan geweest. Van nog een luisteraar wat de deelname was aan wat een deelname was aan vandaagse woorddraai. Follow me, Amanda Leer, aangevraagd door Alta Clarence, want vandaag die derde plek verdien het op dagse voordraai. Dank je Alta voor jouw deelname. Nou is het 13 minuten na 6. Ons gaan gauw kijken naar jouw weer van morgen. Minimum maximum temperaturen. Dan gaan we een vinnige handelsbreek nemen. En terugkomen met nog muziek voordat we ons kijken naar vandaagse laatste verkeersverslag van die dag.

0: East Rand, exclusive to Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie leven zeker niks nie.
1: Immunity doen. Jy hoef net een botteltje elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltje prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bite, and you take a fall.

Oh, dat is een lekker gedaan van Dr. Elban, Papaya Paya Coconut. Ik kom eens kijken vandaag naar die verkeer voor die laatste keer vandaag. Gauteng, Linwoodweg, dit is die afrit daar bij de N1 Noord. Anders bekend is die Danny Aubert afrit. Daar is een stilstaande voertuig op de N1 Noord, net daar bij Linwoodweg. Hou voorzichtig. Die N1 westelijke voorbijgang. In de zuidelijke richting, die afrit vanaf de N1 Zuid, dus die diepkloof Wisselaar. Daar is een ongeluk daar geweest op de N1 Zuid, net voor die Gouweweg.

Welkom terug hier op jou motorshow met my Dirk op jou stasie op hierdie ijsig koue maandag aan die 11de Mei. Ons nader amper 7 uur, 8 uur, ons is nie 7 tot 8 uur

tyd gee, amper 8 uur waarna ons lekker motors gesels. Ons laatste insetsel gaan oor the World of World Endurance Championship, Cerelli Portugal, wat hierdie naweek plaasgevind het. Nou ja, op 'n stadium het ek gedink Oliver Solberg gaan die wedren wen, hy het baie goed gelyk. Evans het op 'n stadium die voortouw geneem, maar uiteindelik is het, is het een voormalige wereldkampioen, Terry Newell, met sy spanmaat of navigator Bedaghi, wat hulle hande uitwin in rally eerste oor die wenstreep kon geplaas het na 23 stages of kom ons noem het nou maar rally gedeeltes oor 3 dae en hulle het eindelijk uitstekend gedoen om het te doen. Oliver Solberg maak tweede klaar, spanmaat of navigator Edmundson in hulle Toyota Racing Yaris Rally 1. Sy spanmaat, Alvin Evans, met Martin as navigator in die derde plek, met nog een Toyota Yaris Rally 1. En Formo in Korea vat hulle Hyundai i20 in rally. Spanmaat van Terry Newell hulle, en sit hulle hande i20 in rally 1 vierde oor die wensie. Katsuta en Johnson, een mannetje wat pa goed begin het in die jaar, maak vijfde klaar met nog een Toyota Yaris rally 1. Met Sebastian Ogier en Landei van nog een Toyota Yaris rally 1, waar het in die zesde plek kon doen. Pajari en Salmonen, hulle bly so in die achterkant hang, sevende in nog een Toyota Yaris Rally 1, met Danny Sordo, veteraan Danny Sordo in Carrera, waar hulle Hyundai Motorsport, Hyundai i20 en Rally 1 in die achtste plek kon klaarmaak. McLaren en Tracy sit hulle Ford Puma Rally 1 in die neende plek, met Sex en Francis in die tiende plek in een soortgelijke Ford Puma Rally 1. Die eerste Rally 2 motor, Sonnen en Hoesie, wat dan die eerste klaarmaak, hulle wen ook die Rally 2, maar hulle maak al veel

0: spare me di pain. I could use a gun for a club of love, and a liver gun for Dwayne.
1: Tweede Toyota net 2 punte agterom op 99 in die tweede plek. Pajari in die derde plek, van nog een Toyota, 72 punte. Oliver Solberg vierde op 68, Formo vijfde van Hyundai. Solberg natuurlijk ook voor Toyota in die vijfde plek, Hyundai Formo op 59 punte. Sebastian Ogier voor Toyota, zesde 58, Terry Neuville zevende op 35. Lappie van Hyundai op in die achtste plek op 21, met Rossel die eerste en voorloper in die rally 2 spanne wat algeheel neemde neem maar 20 punte het. En in die tiende plek Rossel, ook natuurlijk rally 2, hulle op 18 punte. So ja, dit is dan ons, kom ons voor ons net gauw kyk, kom ons sê net waar is die volgende rally nou na dat Portugal klaar is. Die volgende een is Rally Japan, maar aan die einde van die maand, die 31ste Mei. So bring het ons aan die einde van ons eerste insetsel op motorsport. Moenie weggaan nie, bly ingeskakel, geniet daai kosie as jy nog nie geëet het nie, hoop een lekker warm curry stew of pasta of sop en brood, iets wat net die warmte in jou lyf kan inkry. En net hierna, dan bring ons vir jou die tweede uur met motornuus. Jy luister na my Dirk, dit is jou motorshow op jou stasie, op hierdie maandag aand, die 11de.

tot hy het alleen geloop, van kunstbeen af tot nou. Geen vriend kon haar bedonnerie, maar by een manne vou. En die moot het sy berug geword, sy kon nog oes dubbel vou. As al praai om haar lief te gee, op hy leun, hy roep om trouw. En vrik het op na bal gaan, sonder richting sonne sê, sy gevreed kon niemand eens daar.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.

0: Stasi.net.
1: Daar lopen jachten hier elkeen zijn bloed. Waar die sterren en die aand kom groet. Daar gejachten en elke man. Wat door die dood zal vecht hand aan hand.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.